0: Elke hoop die jare so die verlange wegkom wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Number one for Feel Good Weekends, Jacaranda FM.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.